jij som maar deur wakker van kruwap. Dat jij som maar chef en hij. De scheppen rieken in mijn disco op. Samma wem du zie je dat du ei. Nee, de mokken komen haar, komen haar. Nee, de mokken komen haar, komen haar. Dat jij som vast is hij